0: De stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
0: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
0: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
5: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
2: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
7: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van Maulé en hij zei dan, ja, check it out.
8: Bij Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
9: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
9: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
9: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
9: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
9: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
9: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
2: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker.
11: KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voor de Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
5: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
1: Jullie kenden BC Oostende al?
5: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
1: Worden jullie nu hoofdsponsor?
5: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
1: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
5: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
5: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
11: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
4: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
11: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
16: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
16: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
16: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
18: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
19: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
5: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
11: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
20: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
20: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
20: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
20: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
20: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
11: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
21: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar

0: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
1: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
5: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
6: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
7: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
8: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
0: Voortaan spreken we van?
8: BC Cortec Oostende.
0: En dat is voor de komende 5 jaar?
8: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
0: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
8: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
0: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
0: En dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren starten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg

0: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
1: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
6: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks, ja.
5: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
6: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
5: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
6: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
5: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
7: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
10: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
11: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
12: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
13: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
5: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
13: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
5: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
13: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
7: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
14: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
5: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
14: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer €100 miljoen toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaré.
18: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
19: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
5: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
19: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
5: In allerlei formaten.
19: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
5: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
19: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
5: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
19: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
5: En je bent elke middag open?
19: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
8: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
5: Jullie kenden BC Oostende al?
8: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
5: Worden jullie nu hoofdsponsor?
8: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
5: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
8: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten, is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
5: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
7: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
17: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
20: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
21: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met Dot Ocean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
7: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
5: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
22: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
5: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
22: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
5: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
22: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
24: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Rani van Wandegem.
26: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
27: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
5: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
27: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Irma van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
1: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daar van voorzitter te zijn.
2: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
6: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Nou, gewoon 3 uitverkochte zalen, de mensen moeten erop zijn.
9: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
10: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk. Hè.
5: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
10: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
5: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
10: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
5: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
10: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
5: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
10: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
7: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
7: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
14: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, aan alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
5: Voortaan spreken we van?
14: BC Cortec Oostende.
5: En dat is voor de komende 5 jaar?
14: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
5: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
14: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
5: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
14: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
5: En dat zijn buitenlandse spelers?
14: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Nieuws en info aan de kust. Nieuws en info.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info.
3: Regionieuws.
7: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken. Hij heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
7: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
16: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
17: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
18: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijk, ja.
5: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
18: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
5: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
18: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 lances naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
4: Dank voor de duiding, Sam van Rossem. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
27: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
5: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
27: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
20: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
24: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
23: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
24: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
23: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
24: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
7: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
0: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
23: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
0: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
23: In allerlei formaten.
0: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
23: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
0: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
23: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
0: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
23: En je bent elke middag open?
0: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
2: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
6: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
9: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
7: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordse Regio Nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
10: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
23: Jullie kenden BC Oostende al?
10: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
23: Worden jullie nu hoofdsponsor?
10: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
23: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
10: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
23: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
7: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
27: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
23: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
27: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
13: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
15: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
23: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
16: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
23: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
16: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
23: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
16: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Dirda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Sailing op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
8: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
7: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
8: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
7: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
8: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
7: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
8: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
7: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
8: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een

0: zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
0: Ik ben dus te vinden in het kadaster, hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
0: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerke werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerke heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christophe Vermeijren.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
10: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
9: Jullie kenden BC Oostende al?
10: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
9: Worden jullie nu hoofdsponsor?
10: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
9: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
10: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
9: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
4: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Regionieuws.
4: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel

0: Ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken, uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
4: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
5: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verlenen, dat is buitengewoon.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
8: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
7: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
8: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
7: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftop.

0: Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appeltere eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
7: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
6: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
7: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
6: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
7: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
6: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
7: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw, die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
6: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
7: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen.

0: Dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuize. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
5: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
4: Voortaan spreken we van?
5: BC Cortec Oostende.
4: En dat is voor de komende 5 jaar?
5: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
4: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
5: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
4: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
5: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
4: En dat zijn buitenlandse spelers?
5: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
7: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
8: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Moshuize mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
9: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
10: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijk, ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
10: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
10: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
4: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
17: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
18: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
19: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Krijg vandaag aan de kust een mix van veel wolken en hier en daar een paar opklaringen. Deze ochtend zijn er buien actief en die kunnen vrij intens zijn met zelfs hier en daar een donderslag. Maximum temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur is 20,9 graden en het is laagwater om 1:30.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Paul Engier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
20: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
4: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
20: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
4: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
20: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
0: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
23: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
4: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
23: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
23: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
23: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
23: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: En je bent elke middag open?
23: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
5: Nieuws en info. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
9: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
0: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
7: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
8: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
25: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
26: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
9: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
9: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
9: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
9: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
9: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee, Noordzee Regionieuws.
0: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
11: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer €100 miljoen toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voor de Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
4: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
16: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
4: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
16: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
4: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
16: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
17: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
18: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
4: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
18: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
4: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
18: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
4: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
18: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
18: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Ostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een dimmekring.
14: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
19: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
20: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met Dot Ocean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
9: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordse Regio Nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
25: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, aan alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
25: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
25: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
25: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
25: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
25: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Rani van Landegem.
22: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
0: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
23: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
23: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voor de Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
27: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
28: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
29: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
30: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Krijg vandaag aan de kust een mix van veel wolken en hier en daar een paar opklaringen. Deze ochtend zijn er buien actief en die kunnen vrij intens zijn met zelfs hier en daar een donderslag. Maximum temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur is 20,9 graden en het is laagwater om 1:30.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
25: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En
4: ja, toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij Van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en dat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
4: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
4: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
3: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
8: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
7: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
8: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
7: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
8: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
9: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
11: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
12: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
3: Wat ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
13: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
7: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
13: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
7: In allerlei formaten.
13: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
7: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
13: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
7: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
13: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
7: En je bent elke middag open?
13: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
14: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
7: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
14: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
20: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
19: Jullie kenden BC Oostende al?
20: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
19: Worden jullie nu hoofdsponsor?
20: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
19: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
20: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
19: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
20: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel, heel, heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat ook binnenkort.

0: zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
4: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
5: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
4: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
5: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
4: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
5: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
7: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
8: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
9: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Moshuizen mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
0: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
11: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
4: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
11: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En

0: uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
0: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
0: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
0: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
8: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
9: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
10: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
11: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Krijg vandaag aan de kust een mix van veel wolken en hier en daar een paar opklaringen. Deze ochtend zijn er buien actief en die kunnen vrij intens zijn met zelfs hier en daar een donderslag. Maximum temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur is 20,9 graden en het is laagwater om 1:30.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
12: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
1: Voortaan spreken we van?
12: BC Cortec Oostende.
1: En dat is voor de komende 5 jaar?
12: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
1: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
12: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
12: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
1: En dat zijn buitenlandse spelers?
12: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Regionaal nieuws en info.
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Marcel van Tilt.
15: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
16: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
17: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
18: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Osbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks, ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
18: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
18: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
13: Dank voor de duiding, Sam van Rossem. Radio Noordzee.
3: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
19: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
2: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
21: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
22: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
23: Al is het dan hier regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of het andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post. Op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus.
13: Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
0: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
0: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
0: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
13: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
4: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
13: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
7: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
24: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
17: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
6: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
6: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
6: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10-15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60-90 toe.
1: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
6: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
6: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: Je bent elke middag open?
6: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren starten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
4: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
4: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
4: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
4: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
4: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijde tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
6: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
7: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Moshuizen mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
4: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
8: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordse Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
9: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
9: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
11: Ik ben David Nasus.
12: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
13: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
14: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
14: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
8: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
16: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
17: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
18: Het blijkt dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Krijg vandaag aan de kust een mix van veel wolken en hier en daar een paar opklaringen. Deze ochtend zijn er buien actief en die kunnen vrij intens zijn met zelfs hier en daar een donderslag. Maximum temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur is 20,9 graden en het is laagwater om 1:30.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Leconte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
19: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
19: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
19: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
19: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid. Verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
19: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
20: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Joris Polet.
23: Ik ben André Durie.
24: Ik ben Kurt Kluis.
25: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
26: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Maar ja, zij hebben zeer, zeer graag gesponsord. Hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, aan alles komt een eind. En daarom dat wij nu, op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
26: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
26: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
26: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
26: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
26: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
20: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
5: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
20: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
7: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
23: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
24: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
21: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
9: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
21: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
20: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
20: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poek, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Asjoen,
8: en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
13: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
13: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
13: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
21: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
21: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
15: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
15: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
15: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60-90 toe.
3: Oudere luisteraars zullen het kennen. Analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
15: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
15: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: Je bent elke middag open?
15: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
16: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
17: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
18: Dus buurtgid Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
5: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar

0: Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
1: Jullie kenden BC Oostende al?
0: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ikzelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
1: Worden jullie nu hoofdsponsor?
0: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
1: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
0: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
0: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Antsie.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee-regionieuws.
2: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
8: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
10: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
11: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
12: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Krijg vandaag aan de kust een mix van veel

0: wolken en hier en daar een paar opklaringen. Deze ochtend zijn er buien actief en die kunnen vrij intens zijn met zelfs hier en daar een donderslag. Maximum temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur is 20,9 graden en het is laagwater om 1:30.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
9: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
9: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
9: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren. De mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
9: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
2: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
4: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
5: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
7: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord. Hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
6: Voortaan spreken we van?
7: BC Cortec Oostende.
6: En dat is voor de komende 5 jaar?
7: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
6: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
7: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
6: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
8: En dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
9: Nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
11: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
10: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon 3.900 euro overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Oren.
14: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oldenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
16: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijk, ja.
8: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
16: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
8: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
16: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 lances naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
10: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
17: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
18: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
8: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
18: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
8: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
18: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
10: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
20: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
21: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
22: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse Parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
2: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
10: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
4: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
4: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
4: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
4: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
4: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: En je bent elke middag open?
4: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben George Keters.
24: Ik ben Caroline de Vriend.
25: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
26: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
26: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
10: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Barnier vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostende luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voor de Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
5: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
6: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
7: Ze hebben mij opgesloten, schepen Sas, en mijn goede vriend schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Krijg vandaag aan de kust een mix van veel wolken en hier en daar een paar opklaringen. Deze ochtend zijn er buien actief en die kunnen vrij intens zijn met zelfs hier en daar een donderslag. Maximum temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur is 20,9 graden en het is laagwater om 1:30.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
11: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
9: Jullie kenden BC Oostende al?
11: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
9: Worden jullie nu hoofdsponsor?
11: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
9: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
11: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
9: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
11: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
10: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Landegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
9: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
17: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
9: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
17: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
9: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
17: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: Regionieuws.
10: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
11: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
10: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
27: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
28: We zitten Oostenden in de steigers en dat zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Termaai Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
29: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
2: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
9: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
2: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
9: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
2: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
9: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
2: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
9: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
2: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
10: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
10: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
3: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
3: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
10: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Barnet vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostende luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Poret.
8: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
20: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
9: Voortaan spreken we van?
20: BC Cortec Oostende.
9: En dat is voor de komende 5 jaar?
20: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
9: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
20: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
9: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
20: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
9: En dat zijn buitenlandse spelers?
20: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
10: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
9: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
22: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en ja, toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij Van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks. Ja.
5: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
22: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
5: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
22: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
6: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zich ze staan.
12: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
14: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
18: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
11: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
23: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
25: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
5: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
25: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
5: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
25: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
23: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
15: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Philippe Monseweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
23: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
3: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
5: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
3: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
23: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon 3.900 euro overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
26: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
27: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
28: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Krijg vandaag aan de kust een mix van veel wolken en hier en daar een paar opklaringen. Deze ochtend zijn er buien actief en die kunnen vrij intens zijn met zelfs hier en daar een donderslag. Maximum temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur is 20,9 graden en het is laagwater om 1:30.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmpje.

0: standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
0: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
0: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes. Dat is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
0: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
0: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Nina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
10: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
1: Jullie kenden BC Oostende al?
10: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
1: Worden jullie nu hoofdsponsor?
10: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
1: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
10: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
3: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.

0: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
1: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
0: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
4: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
5: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
6: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
7: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
9: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
0: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
9: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
11: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
12: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon 3.900 euro overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder.
17: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
19: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
11: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
19: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
11: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
19: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
11: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
19: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid. Verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
11: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
19: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
12: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
4: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
4: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
4: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
4: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
4: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
4: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
6: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
7: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
8: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
9: This is special, definitely not just because of that. It's just because it's also my last time for sure. First is gonna be a long rest. I have a lot of friends here, and for sure from time to time, definitely I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordse Regio Nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
12: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Osbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid. Daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja... Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
12: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Michael van I.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
17: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
17: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostende luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
18: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
19: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Krijg vandaag aan de kust een mix van veel wolken en hier en daar een paar opklaringen. Deze ochtend zijn er buien actief en die kunnen vrij intens zijn met zelfs hier en daar een donderslag. Maximum temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur is 20,9 graden en het is laagwater om 1:30.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
20: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
20: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
20: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd de nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Michael van Ie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
22: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
22: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
22: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
22: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
22: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: En je bent elke middag open?
22: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer. Regionaal Nieuws.
2: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
4: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
5: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
23: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
25: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
25: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
25: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
25: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
25: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
3: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht.
1: Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
17: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
17: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon 3.900 euro overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
15: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
15: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
15: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Philippe Leconte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
5: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
4: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
5: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
4: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
5: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
4: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
5: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
4: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
5: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
7: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
8: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
9: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
4: Voortaan spreken we van?
11: BC Cortec Oostende.
4: En dat is voor de komende 5 jaar?
11: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
4: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
11: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
4: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
11: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
4: En dat zijn buitenlandse spelers?
11: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaree.
15: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
16: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
16: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
14: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
6: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
17: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
18: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Krijg vandaag aan de kust een mix van veel wolken en hier en daar een paar opklaringen. Deze ochtend zijn er buien actief en die kunnen vrij intens zijn met zelfs hier en daar een donderslag. Maximum temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur is 20,9 graden en het is laagwater om 1:30.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
19: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijk, ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
19: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
19: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 lances naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
7: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
6: Het is een unieke kans om daar eens

0: Om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
3: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
5: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
6: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
7: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
8: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
11: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
10: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
11: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
10: In allerlei formaten.
11: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een

0: A4-formaat tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60-90 toe.
1: Ouderluisteraars zullen het kennen. Analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
0: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes. Is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
0: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: Je bent elke middag open?
0: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
2: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon 3.900 euro overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Durda.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
9: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
9: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
9: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
9: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
9: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerke heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
7: Noordzee, dagklapper.
10: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
11: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
11: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
11: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
13: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
14: Wij krijgen een fenomenale steun van stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Moshuizen mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
9: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
15: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
15: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
15: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
15: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
15: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
17: Ik ben Haris Brataneus.
18: Ik ben Christopher Meijer.
19: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
2: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appeltelle eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
18: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
20: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
21: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Krijg vandaag aan de kust een mix van veel wolken en hier en daar een paar opklaringen. Deze ochtend zijn er buien actief en die kunnen vrij intens zijn met zelfs hier en daar een donderslag. Maximum temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur is 20,9 graden en het is laagwater om 1:30.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
22: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Kortek na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
22: BC Kortek Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
22: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Kortek Dome?
22: De naam van de zaal is nog steeds Kortek Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
22: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
22: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee regionieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Joris Polet.
24: Ik ben André Durie.
25: Ik ben Kurt Kluis.
26: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
25: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Kortek en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, toch iets uitzonderlijk, ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
25: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
25: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
4: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
2: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
4: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
5: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
6: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
9: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
8: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
9: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
8: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet?
9: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
16: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
8: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
16: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
8: In allerlei formaten.
16: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
8: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
16: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
8: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
16: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
8: Je bent elke middag open?
16: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
4: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
4: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
4: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
4: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
4: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
6: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
7: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
8: De visstrap is ook het wat doet niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Moshuizen mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
4: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
9: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordse Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
10: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
10: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
10: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
14: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
14: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon 3.900 euro overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appeltere eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
16: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
17: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Krijg vandaag aan de kust een mix van veel wolken en hier en daar een paar opklaringen. Deze ochtend zijn er buien actief en die kunnen vrij intens zijn met zelfs hier en daar een donderslag. Maximum temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur is 20,9 graden en het is laagwater om 2:30.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
18: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
18: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om de jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
18: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
18: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
18: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
9: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
2: Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
9: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Michael van Nie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
1: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
1: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
1: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
1: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
1: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
1: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
2: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
4: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
5: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
6: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden.

0: Het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
0: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenda Groo.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaré.
9: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
10: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
10: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.

0: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerke werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerke heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
4: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
6: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
5: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
6: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
5: In allerlei formaten.
6: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
5: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
6: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
5: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
6: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
5: En je bent elke middag open?
6: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
8: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
9: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord. Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
10: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
5: Jullie kenden BC Oostende al?
10: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
5: Worden jullie nu hoofdsponsor?
10: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
5: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
10: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
5: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
5: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
13: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
16: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
17: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
18: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
19: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Ik krijg vandaag aan de kust een mix van veel wolken en hier en daar een paar opklaringen. Deze ochtend zijn er buien actief en die kunnen vrij intens zijn met zelfs hier en daar een donderslag. Maximum temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur is 20,9 graden en het is laagwater om 1:30.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
5: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
20: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
5: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
20: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
5: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
20: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
22: Ik ben Lut van de Kastelen.
23: Ik ben Patrick Janssen.
24: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
0: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
5: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
0: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
5: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
0: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
5: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
0: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
5: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
0: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
4: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kustzaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
6: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
7: En dat is heel de zomer lang. Gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
8: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
3: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan we meer en meer kamers openzetten.
5: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer €100 miljoen toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appeltere eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of tjeetje niet meer kunnen leven.
25: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
11: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
5: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
11: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
5: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
11: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
3: Dank voor de duiding, Sam van Rossum. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
14: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
16: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
14: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
16: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
14: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
18: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
19: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
20: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
4: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
25: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
16: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
25: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
16: In allerlei formaten.
25: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
16: Oudere luisteraars zullen het kennen. Analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
25: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
16: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
25: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
16: Je bent elke middag open?
25: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan we meer en meer kamers openzetten.
16: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regio nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
26: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
27: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen vrijdag vrij veel wolken, enkele opklaringen en ook stevige buien. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. Zaterdag veel wolken en enkele opklaringen met kans op een lichte bui.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de hangar, de Hangar d'Amour.
15: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
16: Wat is hier precies?
15: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
16: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
16: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
16: En wat is de verdere timing nu?
15: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
9: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
16: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
9: Kunnen we nog niet exact zeggen, omdat er ook nogal kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
16: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
9: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde en eigenlijk ook de toeschouwers en de beers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal beers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
16: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
9: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de zeven dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
16: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
9: Ja, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
4: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
11: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
13: Dus wij weten met KVO Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Philippe Lecomte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
12: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
16: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
12: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
16: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
12: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
16: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
12: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
16: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
12: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
16: Bedankt voor de duiding, Philippe Lecomte van Ostend Sailing.
14: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
16: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
16: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
16: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven.
1: Barnet vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appeltere eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
19: Hello, I'm Dario Durda.
20: Ik ben Frank Jongbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
22: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
16: Je gaat elke match?
22: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
16: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
22: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant.

0: in eerste klasse meegemaakt, tot alle hoogtepunten die ik je nu niet ga herhalen, want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt, dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
0: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
0: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
3: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Noordzee, dagklapper.
6: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
8: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid. Daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja... Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
8: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
8: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk

0: zijn denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 lances naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
4: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
5: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod te hebben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
7: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
6: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Paul Engier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
10: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
9: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
10: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
9: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
10: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
6: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
6: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op Dorp is er geen en op het Zas zal die nu ook verdwijnen.
17: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dixmuiden of naar Veurne moeten, want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
18: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
19: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen vrijdag vrij veel wolken, enkele opklaringen en ook stevige buien. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. Zaterdag veel wolken en enkele opklaringen met kans op een lichte bui.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
20: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
9: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
20: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
9: In allerlei formaten.
20: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
9: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
20: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
9: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
20: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
9: En je bent elke middag open?
20: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
8: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
7: Wat is hier precies?
8: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
7: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
7: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
8: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: En wat is de verdere timing nu?
8: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
2: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Alle jaar en tot 2 jaar op voorhand.
4: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
5: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
6: Want met Freddy Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
8: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel redelijk goed vol, ja.
1: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
8: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
1: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
8: dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde, en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
9: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
8: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
9: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
8: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
10: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
2: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voor de Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
9: Dat klopt. De stad geeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
8: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
9: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
8: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
9: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
8: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
9: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid. Verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
8: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren. De mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
9: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Noordzee regionieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
3: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
3: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
3: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
4: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
6: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
7: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normand Park. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
4: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordse Regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
10: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid. Daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja... Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
2: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
10: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
2: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
10: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
4: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Barnier vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voor de Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
16: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
17: Levens echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
18: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen vrijdag vrij veel wolken, enkele opklaringen en ook stevige buien. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. Zaterdag veel wolken en enkele opklaringen met kans op een lichte bui.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
19: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
2: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
19: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
2: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
19: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
4: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekhaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Maaike van I.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
9: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
1: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
1: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: In allerlei formaten.
1: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
2: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
1: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
2: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
1: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
2: Je bent elke middag open?
1: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
4: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
3: We hebben dit jaar tijdens de pasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
21: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de hangar, de Hangar d'Amour.
15: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
2: Wat is hier precies?
15: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
15: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
4: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer €100 miljoen toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appeltere eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
24: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
2: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
24: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
2: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
24: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer we alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als

0: goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de Waarborg, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
4: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
4: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
4: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
4: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
4: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten

0: niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
4: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen, elke gang in een andere woonkamer in de toren.
5: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
6: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. En ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
7: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
8: Je gaat elke match?
9: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
9: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
8: Wat verwacht u van dit seizoen?
9: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
8: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
9: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik je nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En Ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
8: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
9: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
8: Op naar de titel.
9: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
14: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
14: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
16: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
17: Om te beginnen, op vraag ook van de carnavalisten, zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
18: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen vrijdag vrij veel wolken, enkele opklaringen en ook stevige buien. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. Zaterdag veel wolken en enkele opklaringen met kans op een lichte bui.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
20: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks. Ja.
8: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
20: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
8: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
20: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
19: Dank voor de duiding, Sam van Rossem. Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
12: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
22: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
24: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
26: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
8: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
26: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
8: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
26: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
19: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
19: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
0: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
19: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderzichtse staan.
4: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
5: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
6: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post. Op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
23: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
8: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
23: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard foto, fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
8: In allerlei formaten?
23: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4-formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60-90 toe.
8: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
23: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
8: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
23: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
8: Ik ben elke middag open.
23: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
2: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voor de Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
2: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
2: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
2: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
2: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
6: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel redelijk goed vol, ja.
5: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
6: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
5: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
6: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de beers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal beers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
5: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
6: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
5: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
6: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
8: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
9: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
10: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
11: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
12: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
5: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
12: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
5: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
12: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
5: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
12: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw, die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
5: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
12: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Nina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
19: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
5: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
19: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien voor, om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
21: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
22: Het is een echt Oostends sprookje en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen vrijdag vrij veel wolken, enkele opklaringen en ook stevige buien. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. Zaterdag veel wolken en enkele opklaringen met kans op een lichte bui.
13: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
22: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
5: Je gaat elke match?
22: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
5: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
22: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
5: Wat verwacht u van dit seizoen?
22: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
5: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
22: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
5: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
22: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
5: Op naar de titel.
22: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marten Heijlen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Noordzee regionieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerke werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerke heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
24: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
5: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
24: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
5: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
24: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslisten naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
13: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
11: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
6: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
7: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
8: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post. Op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
16: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
5: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
16: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
5: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het natuurlijk niet.
16: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.

0: Noordzee regionieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
2: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voor de Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
8: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
8: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
8: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat.

0: vinden?
1: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
0: En je bent elke middag open?
1: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee regionieuws.
4: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerke werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerke heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
5: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
7: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
6: Ja. Wat is hier precies?
7: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
6: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
7: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
6: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
7: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
6: En wat is de verdere timing nu?
7: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
4: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
9: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
10: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concerten in Casino Courcel Oostende.
11: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
12: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat

0: gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
1: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
5: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
4: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
5: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
4: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
5: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
4: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
5: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
4: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
5: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
0: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voor de Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
11: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
12: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
13: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen vrijdag vrij veel wolken, enkele opklaringen en ook stevige buien. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. Zaterdag veel wolken en enkele opklaringen met kans op een lichte bui.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
15: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
14: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
15: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
14: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
15: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
14: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
15: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn die nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
14: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
15: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Martin Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
17: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
14: Je gaat elke match?
17: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
14: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
17: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
14: Wat verwacht u van dit seizoen?
17: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
14: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
17: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
14: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
17: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beugels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
14: Op naar de titel.
17: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
1: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
21: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
22: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
23: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Baar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
14: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
24: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij Van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks. Ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
24: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
24: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
4: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
2: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voor de Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul Engier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
9: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
8: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
9: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
8: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
9: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren starten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
0: Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
10: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
11: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
11: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
11: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
11: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
11: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: En je bent elke middag open?
11: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
13: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
14: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
15: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
2: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
8: Wat is hier precies?
2: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
8: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
2: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Daar is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
8: En wat is de verdere timing nu?
2: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Glenn Dangro.
17: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Antri Dumaré.
19: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
2: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Barnier vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de lange nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
13: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
20: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
2: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen vrijdag vrij veel wolken, enkele opklaringen en ook stevige buien. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. Zaterdag veel wolken en enkele opklaringen met kans op een lichte bui.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
21: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
8: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
21: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nogal kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
8: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
21: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
8: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
21: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
8: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
21: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
0: Nieuws
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee regionieuws.
23: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
25: Ik ben Haris Bratanus.
26: Ik ben Christophe Vermeijer.
27: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
28: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
29: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
28: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
29: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
28: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
29: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
28: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
29: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw, die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
28: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
29: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
23: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
5: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Noordzee regionieuws.
23: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse Parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
3: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
23: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
13: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
9: In het jaar doen we activiteiten onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij, dus we doen wel nog het een en het ander.
10: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
23: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
28: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
11: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
28: Je gaat elke match?
11: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van, is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
28: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
11: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
28: Wat verwacht u van dit seizoen?
11: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
28: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
11: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. Ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
28: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
11: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
28: Op naar de titel.
11: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
23: Bedankt voor het gesprek, Marten Heijlen.
12: Dit is Radio Noordzee.
14: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
23: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
28: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
23: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een

0: daar middenin en ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij Van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks. Ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
0: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
0: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem. Radio Noordzee.
3: Noordzee-regionieuws.
4: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren starten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
7: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
6: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
7: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
6: Het is een unieke kans, want anders gebeurt

0: Gebeurt het niet?
1: Ieder jaar zijn er een stuk of 5, 6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
5: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
6: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan even goed telefonisch.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
7: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regionieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
10: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
9: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
10: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
9: In allerlei formaten.
10: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
9: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
10: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
9: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
10: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
9: En je bent elke middag open?
10: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
14: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
14: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
16: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
17: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen vrijdag vrij veel wolken, enkele opklaringen en ook stevige buien. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. Zaterdag veel wolken en enkele opklaringen met kans op een lichte bui.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
14: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
9: Wat is hier precies?
14: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
9: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
14: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
14: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: En wat is de verdere timing nu?
14: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
18: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning. Nieuws.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerke werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerke heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
7: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
3: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
7: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
3: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
7: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer we alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
3: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
7: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de zeven dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
3: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
7: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborg, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
2: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
9: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
10: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
11: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 20:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 21:15 en 22:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
12: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
12: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
12: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
12: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
12: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stil zit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
13: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
13: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
15: Ik ben Sivan Tange.
16: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
17: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
19: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
19: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
19: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
19: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
19: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
19: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
19: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marten Heijlen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
15: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
20: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid. Daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja... Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
20: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
20: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
4: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
22: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
23: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
24: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
2: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
4: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
26: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
25: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
26: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
25: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
26: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
4: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
25: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
11: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
12: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons. In onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen vrijdag vrij veel wolken, enkele opklaringen en ook stevige buien. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. Zaterdag veel wolken en enkele opklaringen met kans op een lichte bui.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
21: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
25: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
21: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard foto, fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
25: In allerlei formaten?
21: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
25: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
21: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
25: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
21: Ik ben dus te vinden in het kadaster, hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
25: Je bent elke middag open?
21: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Carolien de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
7: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
6: Wat is hier precies?
7: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
6: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
7: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
6: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
7: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
6: En wat is de verdere timing nu?
7: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
3: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzentoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
10: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
3: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is Museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse Handerijen op de Zeedijk.
10: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
11: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel redelijk goed vol, ja.
6: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
11: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
6: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
11: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
6: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
11: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
6: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
11: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
7: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
6: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
7: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
16: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
6: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
16: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
6: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
16: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de

0: van natuur en bos?
1: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
5: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
6: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
0: Je gaat elke match?
6: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
0: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
6: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
0: Wat verwacht u van dit seizoen?
6: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
0: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
6: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
0: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
6: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard

0: de aanvaller Jules Van Aken. En, maar ja, nu, Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bij komt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
0: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heylen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
5: Het is toch wel een weg dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
6: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
7: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
2: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid. Daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja... Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
9: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
8: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Dina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee-regionieuws.
2: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
17: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
18: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
19: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen vrijdag vrij veel wolken, enkele opklaringen en ook stevige buien. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. Zaterdag veel wolken en enkele opklaringen met kans op een lichte bui.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
20: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Hè. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
20: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
20: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
11: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
12: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
21: Noordzee regionieuws.
11: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
23: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
24: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
25: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
27: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
27: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
27: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
27: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
27: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
27: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
26: Dit is Radio Noordzee.
21: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse Parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
0: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
11: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
5: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
6: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
7: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
15: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
1: Ja. Wat is hier precies?
15: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
15: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
2: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon 3.900 euro overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voor de Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro.
5: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Antri de Maree.
7: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
9: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat we elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
3: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
9: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
3: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
9: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
3: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
9: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
3: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
9: goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de waarborg, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
6: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
10: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
10: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
10: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
10: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
10: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
12: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
13: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
14: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
15: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
16: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
16: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
16: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
16: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
16: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
16: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
16: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marten Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
19: Ik ben Dina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
22: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
22: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
23: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
24: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
25: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
26: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen vrijdag vrij veel wolken, enkele opklaringen en ook stevige buien. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. Zaterdag veel wolken en enkele opklaringen met kans op een lichte bui.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
5: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, toch iets uitzonderlijks, ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
5: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
5: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
4: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
18: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
27: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
27: Het is gratis. Hè. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Hè. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
27: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
15: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
8: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
9: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de beleveningsplasserie noemen.
10: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
13: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
13: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
13: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
13: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
13: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: Je bent elke middag open?
13: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
11: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
22: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
22: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appeltere eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
16: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
22: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
22: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en de, ja, alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
22: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
22: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
22: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders,

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
4: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
3: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
4: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
3: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
4: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
3: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
4: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
3: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
4: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
5: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
7: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
8: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
9: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Het Oostende.

0: Bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
1: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
0: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
4: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
4: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
4: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
4: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
4: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stil zit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW. Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
7: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
7: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
8: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon 3.900 euro overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
10: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
11: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
12: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen vrijdag vrij veel wolken, enkele opklaringen en ook stevige buien. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. Zaterdag veel wolken en enkele opklaringen met kans op een lichte bui.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
13: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
13: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
13: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
13: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
7: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
13: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. Ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
7: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
13: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
7: Op naar de titel.
13: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
8: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
9: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
8: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslisten naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
2: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
4: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzetoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
5: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
4: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
6: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
9: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
8: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
9: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
8: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
9: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
10: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
11: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee, Noordzee regionieuws.
10: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
12: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
12: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
10: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voor de Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
16: Ik ben Herman van Brugge. En zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
17: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
8: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
17: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
8: In allerlei formaten.
17: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
8: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
17: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes. Is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
8: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
17: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
8: Je bent elke middag open?
17: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren starten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee dagklapper.
18: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
12: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
8: Wat is hier precies?
12: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
8: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
12: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
12: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
8: En wat is de verdere timing nu?
12: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
10: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ze hadden mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
8: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, ja, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
20: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
21: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
2: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
10: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
22: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat we elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleute. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
8: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
22: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
8: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
22: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de beers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal beers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
8: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
22: Ja, ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
8: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
22: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
10: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
24: Ik ben Patrick de Vit.
25: Ik ben Philippe Monsenweijer.
3: ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Regionieuws.
10: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, waarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
10: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
10: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
24: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
25: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzee garnaaltjes, meer dan 30% Noordzee garnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
26: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen vrijdag vrij veel wolken, enkele opklaringen en ook stevige buien. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. Zaterdag veel wolken en enkele opklaringen met kans op een lichte bui.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
27: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
8: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
27: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
8: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
27: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
8: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
27: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
8: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
27: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
10: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Noordzee regionieuws.
10: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Joke Doodlewoman.
11: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
13: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
8: Je gaat elke match?
13: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
13: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
8: Wat verwacht u van dit seizoen?
13: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
8: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
13: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
8: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
13: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
8: Op naar de titel.
13: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
10: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
4: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
2: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
10: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
14: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
15: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
16: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij
0: wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
7: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, toch iets uitzonderlijks. Ja.
8: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
7: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
8: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
7: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
8: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
17: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
17: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
10: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
19: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Asjoen,
5: en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
21: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
8: Het is een unieke

0: te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerke werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerke heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
6: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Ronnie Moshuizen. En het Blauwe Kruis van de Kust organiseert een reeks zijdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Zaterdag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via hetblauwekruiskust.be/zijdagen. En tot zover deze dagklapper.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
8: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
7: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
8: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
7: In allerlei formaten.
8: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
7: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
8: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
7: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
8: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
7: Je bent elke middag open?
8: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
10: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
11: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het

0: aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
1: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
5: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
4: Wat is hier precies?
5: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
4: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: En wat is de verdere timing nu?
5: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemeesch.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Barnier vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appeltere eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
10: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
7: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
11: De vestrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vorig jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen vrijdag vrij veel wolken, enkele opklaringen en ook stevige buien. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. Zaterdag veel wolken en enkele opklaringen met kans op een lichte bui.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
12: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
4: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
12: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
4: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
12: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt ook wel heel veel van volk op af. Ja.
4: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
12: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
4: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
12: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
0: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerke werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerke heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
17: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
4: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
17: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
4: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
17: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
4: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
17: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
4: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
17: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Hè. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
1: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavenier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
19: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Osbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks, ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
19: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
19: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
0: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
14: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
4: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
14: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
4: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
14: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
0: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
20: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
6: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende, Zeebrugge, Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
1: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
0: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
21: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
4: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
21: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
4: In allerlei formaten.
21: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
4: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
21: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
4: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
21: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
4: Je bent elke middag open?
21: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
23: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
25: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
26: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan naar vanavond de bezetting stijgt, gaan we meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
26: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat dat ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
7: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
8: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Frankie de Koning van Hangaar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangaar d'Amour.
26: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
4: Wat is hier precies?
26: Wij hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
4: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
26: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
26: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. Wij noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: En wat is de verdere timing nu?
26: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
5: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel redelijk goed vol, ja.
4: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
5: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
4: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
5: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
4: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
5: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
4: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
5: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
0: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
1: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel, heel, heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
10: vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
11: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
12: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
4: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
12: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
4: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
12: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
4: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
12: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
4: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
12: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Hè. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
26: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
26: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Wandegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Martin Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
17: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Je gaat elke match?
17: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
17: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
17: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
4: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
17: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En Ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
4: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
17: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
4: Op naar de titel.
17: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
6: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en dat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
6: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
6: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
19: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
21: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
22: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
1: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
0: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio.

0: bezoeken. Hè. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
0: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
0: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
8: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
10: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
11: Theo is gehuisvest in Kaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenhem, Breden, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
12: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
14: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo

0: starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
0: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
0: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
0: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
0: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
0: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
5: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
1: Wat is hier precies?
5: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
5: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
3: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
6: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
3: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij hebben ook vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
8: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
9: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
10: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
1: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
10: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
1: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
10: dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer we alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
1: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
10: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de zeven dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
1: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
10: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
3: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon 3.900 euro overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versluis.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
15: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
15: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
15: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
15: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
15: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
3: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
3: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
3: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
3: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
5: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
6: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
7: Oostende is een unieke. En wij Oostendenaars zijn niet chauvinistisch genoemd. Het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordse Regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
10: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid. Daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja... Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
2: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
10: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
2: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
10: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Poilet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Barnier vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appeltere eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
13: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
16: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Niepoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
17: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
2: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
17: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
2: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
17: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
18: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
18: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: In allerlei formaten?
18: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4-formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
2: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
18: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
2: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
18: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
2: En je bent elke middag open?
18: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
19: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
21: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
22: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside.
3: In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
23: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
2: Ja. Wat is hier precies?
23: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
23: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
23: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
23: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
3: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
5: Noordzee regionieuws.
3: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
23: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
23: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Simon Buijsen.
25: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
26: Ik ben Jean-Marie Barra.
27: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
10: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
2: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
10: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
2: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
10: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de beers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal beers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
2: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
10: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
2: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
10: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
3: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
11: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
2: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
11: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
2: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
11: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
2: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
11: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
2: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
11: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
3: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
13: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
14: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënt.
15: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
3: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
16: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
23: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
23: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
23: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
23: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
23: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
23: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Marten Heijlen.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Dina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
26: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
27: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat

0: Barnier vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostende luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appeltere eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
3: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
4: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
5: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
8: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
7: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
8: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
7: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
8: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
9: Wel, Natuurpunt heeft

0: praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
0: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
0: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
4: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
6: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
7: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
8: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
8: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
8: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
8: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
8: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
8: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
9: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee. Ik ben Joke Doodlewoman.
12: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
9: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
14: Wat is hier precies?
9: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en de, ja, alles wat daarbij komt kijken.
14: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
14: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
9: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
14: En wat is de verdere timing nu?
9: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
13: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
4: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
3: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
4: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
3: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
4: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de beers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal beers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
3: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
4: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
3: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
4: Dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
6: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
7: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen trainen met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostense bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
10: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
9: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
10: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
9: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
10: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
9: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
10: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn innemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
9: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
10: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken. Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
16: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
16: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
6: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
18: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
19: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
9: Je gaat elke match?
7: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
9: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
7: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
9: Wat verwacht u van dit seizoen?
7: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
9: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
16: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
9: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
16: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
9: Op naar de titel.
16: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
11: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
9: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
11: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
9: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
11: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
15: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
21: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
22: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
23: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
24: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
24: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
24: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
15: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
16: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
16: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
10: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
12: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
12: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
12: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
12: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes. Dat is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
12: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: En je bent elke middag open?
12: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
15: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerke werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerke heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
16: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
16: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
16: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
16: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
16: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
6: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
13: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
14: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normand Park. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
7: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat we elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
3: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
7: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
3: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
7: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde en eigenlijk ook de toeschouwers en de beers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal beers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
3: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
7: Goh, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de zeven dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
3: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
7: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
19: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
25: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
25: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
11: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
20: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
22: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
21: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
22: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
21: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
22: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27

0: Haven, de mensen van Natuur en Bos?
1: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerke werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerke heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
4: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
4: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
4: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
4: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
4: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
4: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
4: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
2: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen

0: uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
1: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
0: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
4: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
5: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
6: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
8: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
9: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
8: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben, niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt, we zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
7: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
15: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
8: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
15: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
8: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet?
15: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
7: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
4: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
4: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
4: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
4: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
4: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: En je bent elke middag open?
4: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
6: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
7: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt. sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
9: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
9: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
9: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
9: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
9: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voor de Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
15: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheilig was.
16: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid. Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
17: Bloed, zweet en traan. Nee, het is echt, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
18: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel redelijk goed vol, ja.
3: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
18: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
3: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
18: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
3: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
18: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
3: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
18: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
17: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
0: Noordzee Regio Nieuws.
17: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerke werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerke heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
19: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
19: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
19: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
19: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
19: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
17: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
17: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
21: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die ervoor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
22: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
23: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
5: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
5: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
5: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
5: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
5: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
5: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
5: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
4: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.

0: Noordzee regionieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
2: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon 3.900 euro overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appeltere eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
9: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
4: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
4: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
4: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
6: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
7: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
9: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
9: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
9: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
9: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
9: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: Je bent elke middag open?
9: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
14: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
14: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
16: met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
17: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
18: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
14: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
20: Wat is hier precies?
14: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
20: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
14: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
20: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
14: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
20: En wat is de verdere timing nu?
14: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
19: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
21: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat we elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
20: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
21: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
20: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
21: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde, en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af, ja.
3: Hoeveel bezoekers

0: samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
1: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat we KVO Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
4: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
5: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
6: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
8: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
7: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
8: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
7: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
8: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die

0: teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
0: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
0: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
4: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon 3.900 euro overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
9: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
9: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
9: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
9: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
9: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
9: Ik kan daar alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
11: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
11: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op het terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
11: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
13: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in het spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
14: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
15: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
16: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
2: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
17: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Hè. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
17: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
17: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Tineke van Halemees.
19: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
4: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen, dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt en dat we moeten bereiken dat alles veilig loopt. Hè.
20: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook, die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
21: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
22: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
22: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
22: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
22: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
22: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
22: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
5: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
1: Wat is hier precies?
5: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
5: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
2: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
16: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel, heel, heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
2: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
9: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
23: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
25: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Laat zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel redelijk goed vol, ja.
1: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
25: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
1: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
25: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
1: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
25: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
1: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
25: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
24: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
2: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appeltere eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
8: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
8: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
8: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
8: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren. De mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
8: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
6: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
6: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
6: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
6: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
6: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
6: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
6: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
10: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
11: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
12: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordse Regio Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
13: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en dat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks, ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
13: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
13: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
15: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Philippe Monseweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
2: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
2: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon 3.900 euro overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
15: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
16: Wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
17: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
18: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
19: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
19: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
19: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
20: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
20: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
20: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
20: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
20: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: En je bent elke middag open?
20: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
12: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regio.
5: Regionaal nieuws.
21: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
22: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
23: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op Weekda.

0: van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
0: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
0: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
0: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangaar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
0: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
0: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Nie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
8: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat we elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
1: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
8: kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten.

0: Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk, er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond en de vrijdagavond. Dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel ja, significant minder.
1: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
0: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
1: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
0: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder ja, bezoekers.
1: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
0: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
2: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren starten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
4: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk. Hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
4: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
4: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
4: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
4: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
6: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
7: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
8: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
9: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
10: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
10: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
10: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
10: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
11: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
10: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. We hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
11: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
10: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er... een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
11: Op naar de titel.
10: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
16: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
11: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
16: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over het
3: nieuws. Noordzee regionieuws.
2: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
18: Ik ben Lut van de Kastelen.
19: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
22: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
11: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
22: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
11: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
22: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Nieuws en info aan de kust.
21: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
23: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
11: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
23: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
11: In allerlei formaten.
23: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
11: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
23: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
11: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
23: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
11: En je bent elke middag open?
23: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
5: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
6: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
24: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nog gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
24: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dan ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
24: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
2: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
16: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
1: Wat is hier precies?
16: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
16: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
16: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
16: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
9: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
10: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een derde bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De Champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
14: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
15: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
17: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
1: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
17: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
1: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
17: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt ook wel heel veel van volk op af. Ja.
1: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
17: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de zeven dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
1: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
17: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborg, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
2: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
12: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
26: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
27: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
3: ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
18: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
18: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om de jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
18: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
18: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
18: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Zeiling.
11: Regionaal nieuws en info.
21: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
24: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
24: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wil je ook bij zijn?
24: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
6: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
19: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
20: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
22: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
22: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
22: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastiaan nu natuurlijk, Sebastiaan de Waele. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
22: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
22: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
22: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
22: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
9: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Ansioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
27: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Osbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
27: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
27: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
12: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
4: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
4: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
4: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Voor mij is dat een beetje te rustig, hè? Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
6: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
7: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
8: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog 1 buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende.

0: duosfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KV Deo. Dus zeer content.
1: De ploegvoorstelling van KV Deo op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
0: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
2: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
6: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
5: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
6: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
5: In allerlei formaten.
6: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
5: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
6: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
5: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
6: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
5: En je bent elke middag open?
6: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijn.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Minne.
10: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
2: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
3: Wekelijks gaan wij in lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
6: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
5: Wat is hier precies?
6: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
5: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
6: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
5: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
6: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
5: En wat is de verdere timing nu?
6: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
4: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
10: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
5: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
10: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
5: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
10: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde en eigenlijk ook de toeschouwers en de beers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
5: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
10: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
5: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
10: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
4: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije scholen, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
5: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in een mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
6: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de BLM, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
7: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
8: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
8: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
8: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
8: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
8: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben George Keters.
10: Ik ben Carolien de Vriend.
11: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
12: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
12: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
12: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
12: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
12: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
12: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Nu Lian Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
12: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
4: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijk, ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
4: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
4: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
6: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
7: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
8: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
9: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha-moskee en de orthodoxe kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
10: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat het, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
10: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
10: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
11: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
11: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
11: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
6: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
7: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles bijvoorbeeld op etalages.
8: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
9: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
13: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
13: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
13: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
13: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
13: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
3: En je bent elke middag open?
13: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
8: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
7: Wat is hier precies?
8: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
7: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
7: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
8: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: En wat is de verdere timing nu?
8: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog 1 buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sébastien de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
4: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
7: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
4: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt zijn aan KVDO. Dus zeer content.
7: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
4: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
10: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
11: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
12: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
13: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
7: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
13: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average ja, op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond en de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel ja, significant minder.
7: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
13: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de beers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal beers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
7: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
13: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de zeven dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
7: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
13: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.

0: Noordzee regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerke maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
8: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
7: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
8: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
7: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
8: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
7: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
8: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
7: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
8: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd groot wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
7: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
7: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
7: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik...

0: hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
0: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
0: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heylen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij hebben ook vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
5: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
6: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
8: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
8: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
8: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
7: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8

0: jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks. Ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
0: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
0: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Nina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
9: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
11: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
12: Bij Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
6: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
6: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
6: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
9: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Poret.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
17: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
17: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
17: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
17: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
17: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: Je bent elke middag open?
17: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
14: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
9: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
15: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed houdt en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nog gezien en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
15: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
15: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
19: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website en als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
20: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
21: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitzendbureau.